Hetiria ta itinat ankhets tin satsuts lak satsu kana thani hetiri tenia think any are you ne tiri ten hete khada a here you ne I ko ta khan ta het ten hok het I la tiri ta itinat ankhets tin satsuts lak satsu kana tha